Hier herreizen Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter. Speciaal bestemd voor alle land- en rijksgenoten buiten het vaderland. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld.

ligt jaar na rij op neer na op ons jaar. En dat doe ik dan zo somber, maar het is jaar in Mexico. Het valt zo je plan per erij, het jaar kom in den jetio. Waar ik ga in Mexico van, on het de ennek somber vaat. Is het barbo na de gifriri lohaat ons op zambat jaar. Mert als ik het derde zie, het kietje kerstukker voor de nu. Is hoi u egy bőtlegi, a nő nem beszél, csak lő. Jöjjön el Mexikóba, vagy a felszíles kalapját.

mij daar ging, een meisje in het rood, een heel aardig ding, gekleed à la mode. En ik floot. Die avond in mei, ze keek en schrok en kreeg de kleur van pas genoemde bloesje. Ik kreeg een schok en dacht terstond, wat een snoesje. Een uurtje daarna, toen dronken wij thee en maakten de

Een schokken kreeg de kleur van pas genoemde bloesje. Ik kreeg een schok en dacht er stond, wat een snoesje. Een uurtje daarna, toen dronken wij thee en maakten de